0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 3 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde, toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van twee dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een geschillencommissie. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens onderzoekers smolt 5,5% van de ijsmassa. En artsen in het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. 90% van de onderzoeksgroep kon na een reconstructie weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer: in het oosten en noordoosten stevige buien en ook kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De replica van het VOC-schip de Batavia komt, als de weergoden meewerken, op donderdagmiddag 1 oktober terug in Lelystad. Het 650.000 kilo zware schip staat dan in een stalen draagconstructie op een ponton. Een dag later, op vrijdag 2 oktober, wordt het schip van het ponton gereden naar zijn nieuwe plek op het terrein van Museum Batavialand. Op land komt de Batavia er ruim 8 meter hoger te staan dan toen het schip in het water lag. Het aan land brengen van de Batavia vormt de eerste zichtbare stap in de grootschalige vernieuwing van Museum Batavialand. Het schip krijgt een centrale plek in het vernieuwde museum, dat gezamenlijk wordt ontwikkeld door het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en het museum. De opening staat naar verwachting gepland voor eind 2028. De Marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18 ton, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Onlangs bleek dat veel bruggen in Nederland dringend aan onderhoud toe zijn. Daarvoor is echter onvoldoende geld gespaard door de overheid. Daarom worden alle rijksinfrastructurele projecten op dit moment gerangschikt op wanneer ze aangepakt moeten worden. En er is maandag 96 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt in Lelystad. Het gaat om vuurwerk dat vorig jaar tijdens de jaarwisseling niet is afgestoken, of deze zomer nadat de wet doorging en mensen nog thuis hadden liggen. Komende jaarwisseling geldt er officieel een vuurwerkverbod in Nederland en mag er niets meer worden afgestoken. En de kunstroute in Natuurpark Lelystad stopt. Dit jaar is de laatste editie, laat Hein Walter van Kunstenaarsvereniging Flevoland weten. Volgens hem spelen de vernielingen van de afgelopen week een rol, maar wordt het ook steeds moeilijker om voldoende subsidie voor het evenement te krijgen, zo meldt Omroep Flevoland. Walter laat weten dat de organisatie mogelijk een nieuw idee gaat indienen voor volgend jaar. Een route met muzikale kunstwerken tijdens het Uitgastfestival in Lelystad.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door? Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
7: Het is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
6: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
8: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
6: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam 11 kilometer langzaam rijden tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
10: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
11: This is the story of my baker.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel dat ook opdrachtgevers duidelijkheid moet geven. De minister wil strenger ingrijpen bij makelaars. Nu drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een klachtenloket en een register waar makelaars zich moeten registreren. Een Amerikaanse rechter heeft een schikking goedgekeurd die de overname van Warner Brothers mogelijk maakt. Mediabedrijf Paramount trof een schikking met 12 staten die naar de rechter waren gestapt, uit angst dat het fusiebedrijf te machtig zou worden. Het weer in het oosten en noordoosten stevige buien. Op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Lelystad kan uitkijken naar twee openbare paddelbanen. En de Chalk 13 krijgt een kruifkoord, een 3x3 basketbalveld en een magical bridge. Een voor iedereen toegankelijke speeltuin, geschikt voor peuters, kinderen en ouderen. En alles wat ertussenin zit. Mogelijk gemaakt door de woningbouw. De investeringen zijn mogelijk door de verkoop van de sportvelden bij de voormalige SGL. Die waren in het beheer van het sportbedrijf en moesten plaatsmaken voor woningbouw in het gebied. Daarop heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten dat het sportbedrijf er een schadeloosstelling voor krijgt van €600.000 te investeren in nieuwe of bestaande voorzieningen. Samen met Welzijn Lelystad is daar een plan voor gemaakt. De paddelbanen komen bij het Aurum College, vlakbij het Kofschip, en de locatie De Rietlanden bij Portium. Verder zal ook het straatvoetbalveld bij het Aurum College een upgrade krijgen en wordt het 5x5 basketbalveld in de Beukenhof opgewaardeerd. Dat geldt ook voor de voetbalvoorziening bij Schatteiland, dat daardoor een officieel kruifkoord wordt. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044... Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen. Maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, de Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Met deze visie willen ze het natuurpark bij de tijd houden, al blijft de basis natuurlijk het landschap en de natuurkwaliteit. De elanden en pater Davidsherten blijven wel gewoon in het park aanwezig. Zo is te lezen op Omroep Flevoland. Het verhaal van deze week is geschreven door Egbert Voerman. Hij werkt als journalist bij de Flevopost en is een verhalenverteller uit Lelystad, waarbij hij zich richt op het blootleggen van het verleden van de stad. Zo laat hij zien dat Lelystad allerminst een stad zonder geschiedenis is. Zijn verhaal Dr. Balten en Broeder Rebbel is te lezen op onze website.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag eerst met veel bewolking en enkele buitjes te maken in Lelystad. In de loop van de ochtend wordt het droog en de bewolking dunner. Later kan de zon af en toe schijnen. Door een zwakke tot matige westelijke wind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt hooguit 20 graden. Vanavond klaart het breed op. Vannacht is het rustig, met kans op mistbanken in de buitengebieden en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen en in het weekend hebben we met rustig en droog najaarsweer te maken. De zon schijnt met enige regelmaat. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten wordt het in de middag een graad of 20. Dat is iets hoger dan gebruikelijk voor begin oktober. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, een kwartier vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken, 11 kilometer file. 10 minuten extra op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort-Vathorst. 5 minuten op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Afrit Schaarsbergen. En 10 minuten dan weer op de A50 Arnhem richting Oss. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 9 kilometer file. En tot zover de ANWB.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
6: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
5: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet. De verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
7: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
5: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam 25 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaak en 13 kilometer file. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden 10 minuten vertraging 6 kilometer file. 20 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Knoopend Hoevelaak 15 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Oss een kwartier vertraging tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 kilometer. En 10 minuten op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er zou onder meer zoutzuur naar agenten zijn gegooid. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die een beroepsverbod kan opleggen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven. Ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door vulva-kanker. Het weer, in het oosten en noordoosten stevige buien. Op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Lelystad kan uitkijken naar twee openbare paddelbanen. En de Chalk 13 krijgt een kruifkoord, een 3x3 basketbalveld en een magical bridge. Een voor iedereen toegankelijke speeltuin, geschikt voor peuters, kinderen en ouderen. En alles wat ertussenin zit. Mogelijk gemaakt door de woningbouw. De investeringen zijn mogelijk door de verkoop van de sportvelden bij de voormalige SGL. Die waren in het beheer van het sportbedrijf en moesten plaatsmaken voor woningbouw in het gebied. Daarop heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten dat het sportbedrijf er een schadeloosstelling voor krijgt van €600.000. Te investeren in nieuwe of bestaande voorzieningen. Samen met Welzijn Lelystad is daar een plan voor gemaakt. De paddelbanen komen bij het Aurum College, vlakbij het Kofschip, en de locatie de Rietlanden bij Portium. Verder zal ook het straatvoetbalveld bij het Aurum College een upgrade krijgen en wordt het 5x5 basketbalveld in de Beukenhof opgewaardeerd. Dat geldt ook voor de voetbalvoorziening bij Schatteiland, dat daardoor een officieel kruifkoord wordt. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044... Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen. Maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, de Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Met deze visie willen ze het natuurpark bij de tijd houden, al blijft de basis natuurlijk het landschap en de natuurkwaliteit. De elanden en pater Davidsherten blijven wel gewoon in het park aanwezig. Zo is te lezen op Omroep Flevoland. Het verhaal van deze week is geschreven door Egbert Voerman. Hij werkt als journalist bij de Flevopost en is een verhalenverteller uit Lelystad, waarbij hij zich richt op het blootleggen van het verleden van de stad. Zo laat hij zien dat Lelystad allerminst een stad zonder geschiedenis is. Zijn verhaal Dr. Balten en Broeder Rebel is te lezen op onze website.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag eerst met veel bewolking en enkele buitjes te maken in Lelystad. In de loop van de ochtend wordt het droog en de bewolking dunner. Later kan de zon af en toe schijnen. Door een zwakke tot matige westelijke wind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt hooguit 20 graden. Vanavond klaart het breed op. Vannacht is het rustig met kans op mistbanken in de buitengebieden en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen en in het weekend hebben we met rustig en droog najaarsweer te maken. De zon schijnt met enige regelmaat. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten wordt het in de middag een graad of 20. Dat is iets hoger dan gebruikelijk voor begin oktober. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een hele drukke ochtendspits door regen en door ongelukken. De files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Muiden 11 kilometer file. Veel vertraging door een ongeluk, maar de weg is net weer vrij. De A1 Apeldoorn Amsterdam 20 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Kwartier op de A12 Duitsergrens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord. Een kwartier op de A12 Arnhem-Utrecht door een ongeluk bij Maarsbergen. Daar is de weg ook weer vrij. En een kwartier op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen afrit Ermelo en Strand 0 de 4 kilometer file. A50 Oss richting Arnhem ook tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 12 kilometer. Op de A50 richting Oss 12 kilometer tussen Valburg en Ravenstein. Kwartier vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. En een kwartier op de N325 Duitse grens richting Velperbroek. 10 kilometer file tussen Lente en Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
5: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
4: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
6: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen, terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
4: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, 20 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken, 12 kilometer file. 20 minuten op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Afrit Soest en Blaricum. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blaricum en Watergraafsmeer, 25 minuten vertraging, 18 kilometer file. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal, 3 kilometer file. En 20 minuten op de A28 nog steeds Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Knoopend Hoevelaken. Door een ongeluk op de A28 Amersfoort Utrecht bij Knoopend Rijnsweerd 5 kilometer file, de weg is weer vrij. Bijna een half uur vertraging op de A50 Os Arnhem tussen Knoopend Bankhoef en Renkum 13 kilometer file. Een kwartier op de A325 Nijmegen Arnhem tussen Knoopend Ressen en het Gelderdoop. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Stel je eens voor dat er geen hemel zou zijn. Probeer je dat maar eens in te beelden, dat is echt niet zo moeilijk. Het zou betekenen dat er ook geen hel is. Alleen maar een lege blauwe lucht boven ons hoofd. Of stel je eens voor dat we met z'n allen alleen maar voor elkaar zouden leven en niet alleen maar aan onszelf zouden denken. Ja, en als we dan toch bezig zijn, beeld je dan ook eens in dat er geen landen zouden zijn. Dat we niet van elkaar gescheiden zouden worden door landgrenzen. Dat er niets zou zijn waar we tegen zouden moeten vechten. Probeer het maar. Het is echt niet zo moeilijk om je dat in te beelden. Of denk je eens in dat er helemaal geen godsdiensten meer zouden zijn? Dat we niet verscheurd konden worden door een verschillend geloof en alles wat daarbij komt kijken? Dat we maar één ding zouden willen en dat is samenleven in vrede. En denk je dit eens in? Een wereld zonder bezittingen? Ik vraag me af of je dat kunt. Er zou dan geen reden meer zijn voor afgunst en jaloezie. En ook niet voor honger. Dat is dan echt voorbij. Pas dan kunnen we alles met elkaar delen. Nou zal je misschien zeggen dat ik een dromer ben, dat ik de realiteit niet zie. Oké, dat begrijp ik best wel. Maar vergis je niet. Ik ben niet de enige die de wereld wil veranderen. Misschien dat jij er ooit ook zo over denkt. En dat je je bij ons aansluit. Dan kan de

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Lelystad kan uitkijken naar twee openbare paddelbanen. En de Chalk 13 krijgt een kruifkoord, een 3x3 basketbalveld en een Magical Bridge. Een voor iedereen toegankelijke speeltuin, geschikt voor peuters, kinderen en ouderen. En alles wat ertussenin zit. Mogelijk gemaakt door de woningbouw. De investeringen zijn mogelijk door de verkoop van de sportvelden bij de voormalige SGL. Die waren in het beheer van het sportbedrijf en moesten plaatsmaken voor woningbouw in het gebied. Daarop heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten dat het sportbedrijf er een schadeloosstelling voor krijgt van €600.000. Te investeren in nieuwe of bestaande voorzieningen. Samen met Welzijn Lelystad is daar een plan voor gemaakt. De paddelbanen komen bij het Aurum College, vlakbij het Kofschip, en de locatie de Rietlanden bij Portium. Verder zal ook het straatvoetbalveld bij het Aurum College een upgrade krijgen en wordt het 5x5 basketbalveld in de Beukenhof opgewaardeerd. Dat geldt ook voor de voetbalvoorziening bij Schatteiland, dat daardoor een officieel kruifkoord wordt. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044. Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen. Maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, de Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Met deze visie willen ze het natuurpark bij de tijd houden, al blijft de basis natuurlijk het landschap en de natuurkwaliteit. De elanden en paten Davidsherten blijven wel gewoon in het park aanwezig. Zo is te lezen op Omroep Flevoland. Het verhaal van deze week is geschreven door Egbert Voerman. Hij werkt als journalist bij de Flevopost en is een verhalenverteller uit Lelystad, waarbij hij zich richt op het blootleggen van het verleden van de stad. Zo laat hij zien dat Lelystad allerminst een stad zonder geschiedenis is. Zijn verhaal Dr. Balten en Broeder Rebbel is te lezen op onze website.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag eerst met veel bewolking en enkele buitjes te maken in Lelystad. In de loop van de ochtend wordt het droog en de bewolking dunner. Later kan de zon af en toe schijnen. Door een zwakke tot matige westelijke wind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt hooguit 20 graden. Vanavond klaart het breed op. Vannacht is het rustig, met kans op mistbanken in de buitengebieden en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen en in het weekend hebben we met rustig en droog najaarsweer te maken. De zon schijnt met enige regelmaat. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten wordt het in de middag een graad of 20. Dat is iets hoger dan gebruikelijk voor begin oktober. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden 7 kilometer file door een auto met pech. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Knopend Watergraafsmeer 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Er is een ongeluk gebeurd op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Knopend Gooimeer en Muidenberg 3 kilometer file. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijsoord 4 kilometer file. 10 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Afrit Ermelo en Amersfoort-Vathorst 17 kilometer file. 25 minuten vertraging. 25 minuten vertraging op de A50 Oss richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 13 kilometer file. Kwartier op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien, om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam nog 10 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken. A6 Lelystad-Muiden. Een kwartier extra reistijd tussen Almere Stedenwijk en Muiderberg. 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden. 10 minuten op de A12 Duitse grens richting Utrecht door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Grijsoord. 10 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. A50 Apeldoorn-Arnhem door een kapotte vrachtwagen. Een file van 12 kilometer tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Lelystad kan uitkijken naar twee openbare paddelbanen. En de Chalk 13 krijgt een kruifkoord, een 3x3 basketbalveld en een Magical Bridge. Een voor iedereen toegankelijke speeltuin, geschikt voor peuters, kinderen en ouderen en alles wat ertussenin zit. Mogelijk gemaakt door de woningbouw. De investeringen zijn mogelijk door de verkoop van de sportvelden bij de voormalige SGL. Die waren in het beheer van het sportbedrijf en moesten plaatsmaken voor woningbouw in het gebied. Daarop heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten dat het sportbedrijf er een schadeloosstelling voor krijgt van €600.000. Te investeren in nieuwe of bestaande voorzieningen. Samen met Welzijn Lelystad is daar een plan voor gemaakt. De paddelbanen komen bij het Aurum College, vlakbij het Kofschip, en de locatie de Rietlanden bij Portium. Verder zal ook het straatvoetbalveld bij het Aurum College een upgrade krijgen en wordt het 5x5 basketbalveld in de Beukenhof opgewaardeerd. Dat geldt ook voor de voetbalvoorziening bij Schatteiland, dat daardoor een officieel kruifkoord wordt. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044... Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen. Maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, de Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Met deze visie willen ze het natuurpark bij de tijd houden, al blijft de basis natuurlijk het landschap en de natuurkwaliteit. De elanden en paten Davidsherten blijven wel gewoon in het park aanwezig. Zo is te lezen op Omroep Flevoland. Het verhaal van deze week is geschreven door Egbert Voerman. Hij werkt als journalist bij de Flevopost en is een verhalenverteller uit Lelystad, waarbij hij zich richt op het blootleggen van het verleden van de stad. Zo laat hij zien dat Lelystad allerminst een stad zonder geschiedenis is. Zijn verhaal Dr. Balten en Broeder Rebbel is te lezen op onze website.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag eerst met veel bewolking en enkele buitjes te maken in Lelystad. In de loop van de ochtend wordt het droog en de bewolking dunner. Later kan de zon af en toe schijnen. Door een zwakke tot matige westelijke wind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt hooguit 20 graden. Vanavond klaart het breed op. Vannacht is het rustig met kans op mistbanken in de buitengebieden en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen en in het weekend hebben we met rustig en droog najaarsweer te maken. De zon schijnt met enige regelmaat. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten wordt het in de middag een graad of 20. Dat is iets hoger dan gebruikelijk voor begin oktober. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de Alfred Hoenderlo en Knaalpunt Waterberg 11 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage VIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. Protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Lelystad kan uitkijken naar twee openbare paddelbanen. En de Chalk 13 krijgt een kruifkoord, een 3x3 basketbalveld en een Magical Bridge. Een voor iedereen toegankelijke speeltuin, geschikt voor peuters, kinderen en ouderen en alles wat ertussenin zit. Mogelijk gemaakt door de woningbouw. De investeringen zijn mogelijk door de verkoop van de sportvelden bij de voormalige SGL. Die waren in het beheer van het sportbedrijf en moesten plaatsmaken voor woningbouw in het gebied. Daarop heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten dat het sportbedrijf er een schadeloosstelling voor krijgt van €600.000. Te investeren in nieuwe of bestaande voorzieningen. Samen met Welzijn Lelystad is daar een plan voor gemaakt. De paddelbanen komen bij het Aurum College, vlakbij het Kofschip, en de locatie de Rietlanden bij Portium. Verder zal ook het straatvoetbalveld bij het Aurum College een upgrade krijgen en wordt het 5x5 basketbalveld in de Beukenhof opgewaardeerd. Dat geldt ook voor de voetbalvoorziening bij Schatteiland, dat daardoor een officieel kruifkoord wordt. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044... Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen. Maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, de Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Filip Makkink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Met deze visie willen ze het natuurpark bij de tijd houden, al blijft de basis natuurlijk het landschap en de natuurkwaliteit. De elanden en pater Davidsherten blijven wel gewoon in het park aanwezig. Zo is te lezen op Omroep Flevoland. Het verhaal van deze week is geschreven door Egbert Voerman. Hij werkt als journalist bij de Flevopost en is een verhalenverteller uit Lelystad, waarbij hij zich richt op het blootleggen van het verleden van de stad. Zo laat hij zien dat Lelystad allerminst een stad zonder geschiedenis is. Zijn verhaal Dr. Balten en Broeder Rebel is te lezen op onze website.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag eerst met veel bewolking en enkele buitjes te maken in Lelystad. In de loop van de ochtend wordt het droog en de bewolking dunner. Later kan de zon af en toe schijnen. Door een zwakke tot matige westelijke wind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt hooguit 20 graden. Vanavond klaart het breed op. Vannacht is het rustig met kans op mistbanken in de buitengebieden en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen en in het weekend hebben we met rustig en droog najaarsweer te maken. De zon schijnt met enige regelmaat. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten wordt het in de middag een graad of 20. Dat is iets hoger dan gebruikelijk voor begin oktober. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Lelystad kan uitkijken naar twee openbare paddelbanen. En de Choke 13 krijgt een kruifkoord, een 3x3 basketbalveld en een Magical Bridge. Een voor iedereen toegankelijke speeltuin, geschikt voor peuters, kinderen en ouderen en alles wat ertussenin zit. Mogelijk gemaakt door de woningbouw. De investeringen zijn mogelijk door de verkoop van de sportvelden bij de voormalige SGL. Die waren in het beheer van het sportbedrijf en moesten plaatsmaken voor woningbouw in het gebied. Daarop heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten dat het sportbedrijf er een schadeloosstelling voor krijgt van €600.000. Te investeren in nieuwe of bestaande voorzieningen. Samen met Welzijn Lelystad is daar een plan voor gemaakt. De paddelbanen komen bij het Aurum College, vlakbij het Kofschip, en de locatie de Rietlanden bij Portium. Verder zal ook het straatvoetbalveld bij het Aurum College een upgrade krijgen en wordt het 5x5 basketbalveld in de Beukenhof opgewaardeerd. Dat geldt ook voor de voetbalvoorziening bij Schatteiland, dat daardoor een officieel kruifkoord wordt. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044... Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen. Maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, de Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Filip Makkink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Met deze visie willen ze het natuurpark bij de tijd houden, al blijft de basis natuurlijk het landschap en de natuurkwaliteit. De elanden en pater Davidsherten blijven wel gewoon in het park aanwezig. Zo is te lezen op Omroep Flevoland. Het verhaal van deze week is geschreven door Egbert Voerman. Hij werkt als journalist bij de Flevopost en is een verhalenverteller uit Lelystad, waarbij hij zich richt op het blootleggen van het verleden van de stad. Zo laat hij zien dat Lelystad allerminst een stad zonder geschiedenis is. Zijn verhaal Dr. Balten en Broeder Rebbel is te lezen op onze website.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft de rest van de dag nagenoeg droog in Lelystad. Van het westen uit wordt de bewolking dunner. Door een matige westelijke wind is het minder warm dan gisteren. Vanavond zwakt de wind af en wordt het geleidelijk vrij helder. Met weinig bewolking en wind is het vannacht met een graad of 12 tamelijk fris. In de buitengebieden is bij zonsopkomst kans op mistbanken. Morgen droog en van tijd tot tijd zon. Bij weinig wind vanuit het westen wordt het hooguit 20 graden. In het weekend blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Zondag staat er iets meer wind, daardoor wordt het een graadje frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
5: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Lelystad.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Lelystad kan uitkijken naar twee openbare paddelbanen. En de Chalk 13 krijgt een kruifkoord, een 3x3 basketbalveld en een Magical Bridge. Een voor iedereen toegankelijke speeltuin, geschikt voor peuters, kinderen en ouderen en alles wat ertussenin zit. Mogelijk gemaakt door de woningbouw. De investeringen zijn mogelijk door de verkoop van de sportvelden bij de voormalige SGL. Die waren in het beheer van het sportbedrijf en moesten plaatsmaken voor woningbouw in het gebied. Daarop heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten dat het sportbedrijf er een schadeloosstelling voor krijgt van €600.000. Te investeren in nieuwe of bestaande voorzieningen. Samen met Welzijn Lelystad is daar een plan voor gemaakt. De paddelbanen komen bij het Aurum College, vlakbij het Kofschip, en de locatie de Rietlanden bij Portium. Verder zal ook het straatvoetbalveld bij het Aurum College een upgrade krijgen en wordt het 5x5 basketbalveld in de Beukenhof opgewaardeerd. Dat geldt ook voor de voetbalvoorziening bij Schatteiland, dat daardoor een officieel kruifkoord wordt. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044... Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen. Maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, de Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Filip Makkink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Met deze visie willen ze het natuurpark bij de tijd houden, al blijft de basis natuurlijk het landschap en de natuurkwaliteit. De elanden en pater Davidsherten blijven wel gewoon in het park aanwezig. Zo is te lezen op Omroep Flevoland. Het verhaal van deze week is geschreven door Egbert Voerman. Hij werkt als journalist bij de Flevopost en is een verhalenverteller uit Lelystad, waarbij hij zich richt op het blootleggen van het verleden van de stad. Zo laat hij zien dat Lelystad allerminst een stad zonder geschiedenis is. Zijn verhaal Dr. Balten en Broeder Rebel is te lezen op onze website.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft de rest van de dag nagenoeg droog in Lelystad. Van het westen uit wordt de bewolking dunner. Door een matige westelijke wind is het minder warm dan gisteren. Vanavond zwakt de wind af en wordt het geleidelijk vrij helder. Met weinig bewolking en wind is het vannacht met een graad of 12 tamelijk fris. In de buitengebieden is bij zonsopkomst kans op mistbanken. Morgen droog en van tijd tot tijd zon. Bij weinig wind vanuit het westen wordt het hooguit 20 graden. In het weekend blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Zondag staat er iets meer wind, daardoor wordt het een graadje frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 door een ongeluk van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. De andere kant op staat ook file door dat ongeluk vanuit Arnhem tussen knooppunt Waterberg en de afrit Wageningen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file door een ongeluk. Van Utrecht naar Arnhem op de A12 tussen knooppunt Maanderbroek en de Afrit Oosterbeek 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Grijshoort en de Afrit Wageningen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Vanwege datzelfde ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Lelystad kan uitkijken naar twee openbare paddelbanen. En de Chalk 13 krijgt een kruifkoord, een 3x3 basketbalveld en een Magical Bridge. Een voor iedereen toegankelijke speeltuin, geschikt voor peuters, kinderen en ouderen en alles wat ertussenin zit. Mogelijk gemaakt door de woningbouw. De investeringen zijn mogelijk door de verkoop van de sportvelden bij de voormalige SGL. Die waren in het beheer van het sportbedrijf en moesten plaatsmaken voor woningbouw in het gebied. Daarop heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten dat het sportbedrijf er een schadeloosstelling voor krijgt van €600.000. Te investeren in nieuwe of bestaande voorzieningen. Samen met Welzijn Lelystad is daar een plan voor gemaakt. De paddelbanen komen bij het Aurum College, vlakbij het Kofschip, en de locatie De Rietlanden bij Portium. Verder zal ook het straatvoetbalveld bij het Aurum College een upgrade krijgen en wordt het 5x5 basketbalveld in de Beukenhof opgewaardeerd. Dat geldt ook voor de voetbalvoorziening bij Schatteiland, dat daardoor een officieel kruifkoord wordt. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044... Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen. Maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, de Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Filip Makkink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Met deze visie willen ze het natuurpark bij de tijd houden, al blijft de basis natuurlijk het landschap en de natuurkwaliteit. De elanden en paten Davidsherten blijven wel gewoon in het park aanwezig. Zo is te lezen op Omroep Flevoland. Het verhaal van deze week is geschreven door Egbert Voerman. Hij werkt als journalist bij de Flevopost en is een verhalenverteller uit Lelystad, waarbij hij zich richt op het blootleggen van het verleden van de stad. Zo laat hij zien dat Lelystad allerminst een stad zonder geschiedenis is. Zijn verhaal Dr. Balten en Broeder Rebel is te lezen op onze website.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft de rest van de dag nagenoeg droog in Lelystad. Van het westen uit wordt de bewolking dunner. Door een matige westelijke wind is het minder warm dan gisteren. Vanavond zwakt de wind af en wordt het geleidelijk vrij helder. Met weinig bewolking en wind is het vannacht met een graad of 12 tamelijk fris. In de buitengebieden is bij zonsopkomst kans op mistbanken. Morgen droog en van tijd tot tijd zon. Bij weinig wind vanuit het westen wordt het hooguit 20 graden. In het weekend blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Zondag staat er iets meer wind, daardoor wordt het een graadje frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan een paar lange files door ongelukken. Zoals op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd bij Oosterbeek en de weg is hier dicht. Al het verkeer gaat over de vluchtstrook en dat kost je onderweg 40 minuten. De andere kant op de A12 van Arnhem naar Utrecht, rijdt het ook langzaam door datzelfde ongeluk. Bij afrit Wageningen is de linkerrijstrook dicht. Hier is het oponthoud een klein kwartier. Op de N224 Veenendaal richting Arnhem, daar doe je er bij de aansluiting met de A12 10 minuten langer over. En ook rijdt het langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Beest is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radioLelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Lelystad kan uitkijken naar twee openbare paddelbanen. En de Chalk 13 krijgt een kruifkoord, een 3x3 basketbalveld en een Magical Bridge. Een voor iedereen toegankelijke speeltuin, geschikt voor peuters, kinderen en ouderen en alles wat ertussenin zit. Mogelijk gemaakt door de woningbouw. De investeringen zijn mogelijk door de verkoop van de sportvelden bij de voormalige SGL. Die waren in het beheer van het sportbedrijf en moesten plaatsmaken voor woningbouw in het gebied. Daarop heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten dat het sportbedrijf er een schadeloosstelling voor krijgt van €600.000. Te investeren in nieuwe of bestaande voorzieningen. Samen met Welzijn Lelystad is daar een plan voor gemaakt. De paddelbanen komen bij het Aurum College, vlakbij het Kofschip, en de locatie de Rietlanden bij Portium. Verder zal ook het straatvoetbalveld bij het Aurum College een upgrade krijgen en wordt het 5x5 basketbalveld in de Beukenhof opgewaardeerd. Dat geldt ook voor de voetbalvoorziening bij Schatteiland, dat daardoor een officieel kruifkoord wordt. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044... Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen. Maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, de Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Met deze visie willen ze het natuurpark bij de tijd houden, al blijft de basis natuurlijk het landschap en de natuurkwaliteit. De elanden en paten Davidsherten blijven wel gewoon in het park aanwezig. Zo is te lezen op Omroep Flevoland. Het verhaal van deze week is geschreven door Egbert Voerman. Hij werkt als journalist bij de Flevopost en is een verhalenverteller uit Lelystad, waarbij hij zich richt op het blootleggen van het verleden van de stad. Zo laat hij zien dat Lelystad allerminst een stad zonder geschiedenis is. Zijn verhaal Dr. Balten en Broeder Rebbel is te lezen op onze website.
0: Meer lokaal nieuws op radioLelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft de rest van de dag nagenoeg droog in Lelystad. Van het westen uit wordt de bewolking dunner. Door een matige westelijke wind is het minder warm dan gisteren. Vanavond zwakt de wind af en wordt het geleidelijk vrij helder. Met weinig bewolking en wind is het vannacht met...

0: graad of 12 tamelijk fris. In de buitengebieden is bij zonsopkomst kans op mistbanken. Morgen droog en van tijd tot tijd zon. Bij weinig wind vanuit het westen wordt het hooguit 20 graden. In het weekend blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Zondag staat er iets meer wind, daardoor wordt het een graadje frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem door een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid en dat kost je ruim 20 minuten. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Stroe 10 minuten oponthoud. En op de N224 van Veenendaal naar Arnhem rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A12. Hier is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Stroe ben je een kwartier langer onderweg. A12 van Utrecht naar Arnhem, ook een kwartier vertraging. Tussen knooppunt Maandenbroek en Oosterbeek komt er een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A28 naar Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht 10 minuten extra. En de N224 Veenendaal-Arnhem tussen de N304 en de A12 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is iemand van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Twee schoonmaakbedrijven hebben €700.000 aan boetes gekregen van de arbeidsinspectie. Schoonmakers werden zwart betaald voor hun werk en van veel medewerkers konden de bedrijven niet aantonen dat ze in dienst waren. Het kabinet is bereid om kleinere spaarders en beleggers te ontzien in de plannen voor de vermogensbelasting. Minister Heijnen zegt wel dat het erg ingewikkeld wordt om er een alternatief voor te vinden. Het weer, het klaart steeds verder op en het blijft grotendeels droog. Morgen eerst kans op mist, daarna veel zon en zo'n 20 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Lelystad kan uitkijken naar twee openbare paddelbanen. En de Chalk 13 krijgt een kruifkoord, een 3x3 basketbalveld en een Magical Bridge. Een voor iedereen toegankelijke speeltuin, geschikt voor peuters, kinderen en ouderen en alles wat ertussenin zit. Mogelijk gemaakt door de woningbouw. De investeringen zijn mogelijk door de verkoop van de sportvelden bij de voormalige SGL. Die waren in het beheer van het sportbedrijf en moesten plaatsmaken voor woningbouw in het gebied. Daarop heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten dat het sportbedrijf er een schadeloosstelling voor krijgt van €600.000. Te investeren in nieuwe of bestaande voorzieningen. Samen met Welzijn Lelystad is daar een plan voor gemaakt. De paddelbanen komen bij het Aurum College, vlakbij het Kofschip, en de locatie de Rietlanden bij Portium. Verder zal ook het straatvoetbalveld bij het Aurum College een upgrade krijgen en wordt het 5x5 basketbalveld in de Beukenhof opgewaardeerd. Dat geldt ook voor de voetbalvoorziening bij Schatteiland, dat daardoor een officieel kruifkoord wordt. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044... Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen. Maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, de Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Met deze visie willen ze het natuurpark bij de tijd houden, al blijft de basis natuurlijk het landschap en de natuurkwaliteit. De elanden en paten Davidsherten blijven wel gewoon in het park aanwezig. Zo is te lezen op Omroep Flevoland. Het verhaal van deze week is geschreven door Egbert Voerman. Hij werkt als journalist bij de Flevopost en is een verhalenverteller uit Lelystad, waarbij hij zich richt op het blootleggen van het verleden van de stad. Zo laat hij zien dat Lelystad allerminst een stad zonder geschiedenis is. Zijn verhaal Dr. Balten en Broeder Rebel is te lezen op onze website.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft de rest van de dag nagenoeg droog in Lelystad. Van het westen uit wordt de bewolking dunner. Door een matige westelijke wind is het minder warm dan gisteren. Vanavond zwakt de wind af en wordt het geleidelijk vrij helder. Met weinig bewolking en wind is het vannacht met een graad of 12 tamelijk fris. In de buitengebieden is bij zonsopkomst kans op mistbanken. Morgen droog en van tijd tot tijd zon. Bij weinig wind vanuit het westen wordt het hooguit 20 graden. In het weekend blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Zondag staat er iets meer wind, daardoor wordt het een graadje frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
2: Verkeersinformatie.
6: Het is Dennis Mooi van de ANWB. In het midden van het land 100 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn staat 13 kilometer ervan. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Je bent 25 minuten langer onderweg. A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal-West en Wageningen een kwartier vertraging. En bij Oosterbeek staat 2 kilometer door een ongeluk. 20 minuten vertraging heb je daar. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein een kwartier extra. En de N224 Veenendaal-Arnhem voor de aansluiting met de A12 25 minuten vertraging. Dat komt door het ongeluk op de A12. Dan de N225 vanuit Renen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 5 kilometer. En dat kost je een kwartier extra. En je bent 20 minuten langer onderweg op de N304 van Ede naar Apeldoorn bij Otterlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Het is Dennis Mooi van de ANWB. In het midden van het land heb je nu bijna een half uur vertraging op de A1... vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal West en Oosterbeek ben je een half uur extra kwijt. Dat komt door een ongeluk. Verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoppen Valburg en de Ravenstein 10 minuten vertraging. Door het ongeluk op de A12 loopt het ook vast op de N224 van Veenendaal naar Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 heb je 20 minuten vertraging. En op de N225 Rhenen richting Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 is het oponthoud 20 minuten. Dan de N310 Elburg richting Arnhem tussen de Harskamp en Otterlo een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
4: Radio Lelystad.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese asielministers willen bij een grensbestorming niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Iedereen moet meteen kunnen worden teruggestuurd, vinden ze. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Het Universitaire Ziekenhuis in Leiden gaat een ebola-patiënt behandelen. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in Congo werkte. Het ziekenhuis zegt goed voorbereid te zijn. De uitzendingen van De Slimste Mens worden vanavond weer hervat. Gisteren overleed jurylid Paulien Cornelissen, maar het hele seizoen is van tevoren opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Cornelissen. Het weer, morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken, en het wordt opnieuw rond de 20 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Lelystad kan uitkijken naar twee openbare paddelbanen. En de Chalk 13 krijgt een kruifkoord, een 3x3 basketbalveld en een Magical Bridge. Een voor iedereen toegankelijke speeltuin, geschikt voor peuters, kinderen en ouderen en alles wat ertussenin zit. Mogelijk gemaakt door de woningbouw. De investeringen zijn mogelijk door de verkoop van de sportvelden bij de voormalige SGL. Die waren in het beheer van het sportbedrijf en moesten plaatsmaken voor woningbouw in het gebied. Daarop heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten dat het sportbedrijf er een schadeloosstelling voor krijgt van €600.000. Te investeren in nieuwe of bestaande voorzieningen. Samen met Welzijn Lelystad is daar een plan voor gemaakt. De paddelbanen komen bij het Aurum College, vlakbij het Kofschip, en de locatie De Rietlanden bij Portium. Verder zal ook het straatvoetbalveld bij het Aurum College een upgrade krijgen en wordt het 5x5 basketbalveld in de Beukenhof opgewaardeerd. Dat geldt ook voor de voetbalvoorziening bij Schatteiland, dat daardoor een officieel kruifkoord wordt. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044... Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen. Maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, de Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Met deze visie willen ze het natuurpark bij de tijd houden, al blijft de basis natuurlijk het landschap en de natuurkwaliteit. De elanden en paten Davidsherten blijven wel gewoon in het park aanwezig. Zo is te lezen op Omroep Flevoland. Het verhaal van deze week is geschreven door Egbert Voerman. Hij werkt als journalist bij de Flevopost en is een verhalenverteller uit Lelystad, waarbij hij zich richt op het blootleggen van het verleden van de stad. Zo laat hij zien dat Lelystad allerminst een stad zonder geschiedenis is. Zijn verhaal Dr. Balten en Broeder Rebbel is te lezen op onze website.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het blijft de rest van de dag nagenoeg droog in Lelystad. Van het westen uit wordt de bewolking dunner. Door een matige westelijke wind is het minder warm dan gisteren. Vanavond zwakt de wind af en wordt het geleidelijk vrij helder. Met weinig bewolking en wind is het vannacht met een graad of 12 tamelijk fris. In de buitengebieden is bij zonsopkomst kans op mistbanken. Morgen droog en van tijd tot tijd zon. Bij weinig wind vanuit het westen wordt het hooguit 20 graden. In het weekend blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Zondag staat er iets meer wind, daardoor wordt het een graadje frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
3: Verkeersinformatie.
4: Het is Dennis Mooi van de ANWB. Op een aantal wegen in de regio loopt het goed vast. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn ben je ruim een half uur lang onderweg tussen Amersfoort Noord en Stroe. Dan de A6, Lelystad Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug staat 6 kilometer file. Staat er zo goed als stil. De vertraging is bijna een uur. A12 van Utrecht naar Arnhem, die is weer vrij na een ongeluk bij Oosterbeek. Je bent nog wel 25 minuten langer onderweg. En daardoor loopt het ook nog vast op de N224 en de N225. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amsterdam-Noord en Voorthuizen doe je er een kwartier langer over. Dan de A6 Lelystad-Emmeloord. Daar staat het zo goed als stil tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug over 10 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook ook dicht en heb je meer dan een uur vertraging. Verkeer richting het noorden van het land kan het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1 en de A28. Dan op de A50 van Arnhem naar Os. Eerst tussen Grijshoort en Heteren 10 minuten vertraging. En verderop tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. De N225 vanuit Rhenen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de A50. 4 kilometer en is de vertraging een dikke 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik liepen protesten uit op vernielingen. In Frankrijk hebben studenten zich bij de protesterende scholieren aangesloten en tientallen universiteiten geblokkeerd. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne in de handbagage. Het toestel kwam uit Mexico, welke maatschappij is onduidelijk. Het bemanningslid is opgepakt. Het weer. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt net als vandaag zo'n 20 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Lelystad kan uitkijken naar twee openbare paddelbanen. En de Chalk 13 krijgt een kruifkoord, een 3x3 basketbalveld en een Magical Bridge. Een voor iedereen toegankelijke speeltuin, geschikt voor peuters, kinderen en ouderen en alles wat ertussenin zit. Mogelijk gemaakt door de woningbouw. De investeringen zijn mogelijk door de verkoop van de sportvelden bij de voormalige SGL. Die waren in het beheer van het sportbedrijf en moesten plaatsmaken voor woningbouw in het gebied. Daarop heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten dat het sportbedrijf er een schadeloosstelling voor krijgt van 600.000 euro. Te investeren in nieuwe of bestaande voorzieningen. Samen met Welzijn Lelystad is daar een plan voor gemaakt. De paddelbanen komen bij het Aurum College, vlakbij het Kofschip, en de locatie De Rietlanden bij Portium. Verder zal ook het straatvoetbalveld bij het Aurum College een upgrade krijgen en wordt het 5x5 basketbalveld in de Beukenhof opgewaardeerd. Dat geldt ook voor de voetbalvoorziening bij Schatteiland, dat daardoor een officieel kruifkoord wordt. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044... Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen. Maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, de Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Filip Makkink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Met deze visie willen ze het natuurpark bij de tijd houden, al blijft de basis natuurlijk het landschap en de natuurkwaliteit. De elanden en paten Davidsherten blijven wel gewoon in het park aanwezig. Zo is te lezen op Omroep Flevoland. Het verhaal van deze week is geschreven door Egbert Voerman. Hij werkt als journalist bij de Flevopost en is een verhalenverteller uit Lelystad, waarbij hij zich richt op het blootleggen van het verleden van de stad. Zo laat hij zien dat Lelystad allerminst een stad zonder geschiedenis is. Zijn verhaal Dr. Balten en Broeder Rebel is te lezen op onze website.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het blijft de rest van de dag nagenoeg droog in Lelystad. Van het westen uit wordt de bewolking dunner. Door een matige westelijke wind is het minder warm dan gisteren. Vanavond zwakt de wind af en wordt het geleidelijk vrij helder. Met weinig bewolking en wind is het vannacht met een graad of 12 tamelijk fris. In de buitengebieden is bij zonsopkomst kans op mistbanken. Morgen droog en van tijd tot tijd zon. Bij weinig wind vanuit het westen wordt het hooguit 20 graden. In het weekend blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Zondag staat er iets meer wind, daardoor wordt het een graadje frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
8: Verkeersinformatie. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Goed nieuws voor de mensen in de rij op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Het staat zo goed als stil over 6 kilometer tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. De vertraging is nog flink, maar die neemt dus wel af. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. A28 naar Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht 20 minuten extra. A50 van Arnhem naar Os, tussen Knoopend Grijshoort en Knoopend Valburg ben je een half uur lang onderweg. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En de A325 van Arnhem naar Nijmegen, tussen Knoopend Ressen en Nijmegen 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
2: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
1: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nog één file. De spits is dus zo goed als voorbij. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Heteren doe je er nog een kwartier langer over. De vertraging neemt af, want de weg is daar weer vrij na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Dance Classics met Martin Rodeburg.

Goedemiddagavond, het is tijd voor Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Het is 7 uur geweest. Mijn naam is Martin Rodenburg en we gaan tot 9 uur lekkere oude disco-muziek draaien. Met hele mooie uitvoeringen, speciale nummers, maar ook hele mooie mixen en remixen en edits, zoals we dat zo mooi noemen. De opening was in handen van Eleanor Goodman, het nummer Sneak Preview, een lange uitvoering. Wat uit 1987 komt. Voor de rest hebben we natuurlijk DJ Cees weer met zijn remix zo rond de klok van 19:30. De Submixed Mix nummer 12 van Ron Muschoten hebben we ook. De Retro Classics en Modern Jams. Heerlijke mix is dat trouwens. En voor de rest lekkere muziek van Cool and Gang. Ik zie Gladys Knight in de pip staan. Maar ook wat Italo-werk van Koto. Met een K dan, hè? Niet te vergissen. Het laatste half uur staat geheel in het teken van Alex de Chio, onze Italiaanse vriend, die een hele mooie 25 minuten mix gemaakt heeft. En daar gaan we ook lekker naar luisteren. Mooi. Dat weten we allemaal en we gaan gauw beginnen. Want we zitten hier per slot van rekening bij Radio Lelystad voor de muziek. En dat gaan we doen met een hele, hele mooie van de band K.I.D. Sommigen die zeggen ook wel eens Kid, maar het is echt wel K.I.D. Die scoorde een hele grote hit met het nummer Don't Stop. Don't stop the music en dat gaan we zeker niet doen.

het nummer. Don't Stop. K.I.D. Je hoorde de originele mix-uitvoering hier bij Dance Classics Radio Lelystad. En dan gaan we zeker niet doen stoppen, want we zijn er tot 9 uur vanavond. En ook nog wel leuk om te weten is natuurlijk dat het het oudste radioprogramma is hier bij Radio Lelystad. Ja, moet je daar trots op zijn of niet? Ja, ik denk het wel hoor. Daar moet je trots op zijn. Mooi, we gaan snel verder. Overbekend deze. Een mooie 12-inch uitvoering. Het zijn bijna allemaal lange uitvoeringen vanavond. Dit is First Choice met Dr. Love.

is en blijft een juweel van een plaat, hoor. Zeker deze mooie lange uitvoering hier bij Dance Classics Radio Lelystad. First Choice. Inderdaad, met het overheerlijke Dr. Love. Misschien wel een meest bekende plaat. En meer bekend werken ga je nog wel horen vanavond. En natuurlijk zometeen al DJ Cees met zijn remix. We hebben de Summit Mix deel 12. De Retro Classics en Modern Jams van Ron Bunschoten die voorbij gaat komen. Enfin, eigenlijk wel te veel om op te noemen. Mooi.

Een heerlijke uitvoering van The Brothers Johnson hier bij Dance Classics Radio Lelystad. De grootste hit van hun stam. Maar dan in de revive, zoals hij dat doet, van Dario Caminita. Een man die heel veel bekende nummers in een wat ander jasje heeft gestoken. Dat nummer kennen we natuurlijk allemaal. Mooi! Het is 7:30 geweest, dus het is tijd voor DJ Cees met zijn remix.

DJ's wekelijks voorbij komen, zo rond de klok van 19:30. Dit keer de grootste hit van de band Total Contrast. Het nummer Takes a Little Time. Onze Nederlandse radiovriend, woonachtig in België. En elke week levert hij er weer eentje aan. Hier bij Dance Classics Radio Lelystad krijg je hem dan te horen. We gaan snel verder. Ja, jawel. Mooie muziek, onder andere van Gino Saccio. Een van zijn bekende nummers is zeker deze. Let me try it out.

0: Gino Saccio. Zo heet hij. Bekende plaat van hem, Try It Out. It's Alright. Dat is ook wel een hele leuke van hem. Een mooi 12-inch hoor je. Ja, en dat is het leuke van die 12-inches. Die duren altijd een stuk langer als het singeltje. Dus vermoed verzamelen. Vooral naar Amsterdam gaan. Daarna de bekende platenzaken toe. Om mooie 12-inches te scoren. En dan het liefst nog de speciale Amerikaanse uitvoeringen die erg mooi waren. Goed, gezien de tijd, jawel, is het tijd voor de Summit Mix van Ron Bunschoten. En we hebben het hier over nummer 12.
1: Hi, this is Barry White. And you're listening to the baddest soul jock in all of Europe. Right on.

Heerlijke mix. Jawel, zes chic. De Summit Mix, nummer 12 van de Rombeschoten. Hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Wat hoorde je? Deel 12, dus een willekeurige volgorde. Je hoorde No Parking on the Dance Floor, Midnight Star, Lou Rawls. Natuurlijk, I'll See You When I Get There. Narada, Michael Walden, I Should Have Loved You. Chic, natuurlijk met Le Freak een paar keer. En de CNC Music Factory met Keep It Coming. En sommige uitvoeringen waren of instrumentaal, of ook wel een beetje a cappella. Mooi. Over apart gesproken, want dat was deze mix wel. Het volgende nummer ook wel. Cool and the Gang heeft natuurlijk heel veel grote hits gescoord, dankzij ook wel een beetje de zanger James J.T. Taylor. Maar toen hij weg was, moesten ze toch ook weer wat anders doen. En dat deden ze met een dame luisterend naar de naam Lisa Stansfield. Luister even naar dit mooie stukje werk van Cool and the Gang samen met Lisa Stansfield.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Dance Classics op Radio Lelystad.

was een hele grote hit van de band Lyme, de Canadese band Lyme. Man en vrouw getrouwd en wel, Dennis en Denise LePage. Your Love was de grootste hit. De speciale disco remix als opener van de tweede uur Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Die hoorde je. Mooie muziek toch, zeker. En helemaal een verwenner. Jawel, Alex Di Cio, onze Italiaanse vriend. De Just Groove 25 Minutes Mix hoor je als afsluiter hier bij Dance Classics. Wat wil je nog meer? En ik kan je garanderen, die is heel erg lekker.

grote hit van de bandline, de Canadese bandline. Man en vrouw, getrouwd en wel, Dennis en Denise LePage. Your Love was de grootste hit. De speciale disco remix als opener van de tweede uur Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Die hoorde je. Mooie muziek nog, zeker. En helemaal een verwenner. Jawel, Alex Di Cio, onze Italiaanse vriend. The Just Groove 25 Minutes Mix hoor je als afsluiter hier bij Dance Classics. Wat wil je nog meer? En ik kan je garanderen, die is heel erg lekker.

We gaan lekker verder met Gladys Knight en de Pips, u wel bekend. Mooi dit hoor. Ook weer een iets wat langere uitvoering van het nummer When You're Fine.

back and finish what you started, bijvoorbeeld. Lekker funky plaatje, When You're Far Away, in de iets wat langere uitvoering als dat je gewend bent. Mooi. Zo kruipen we langzaam richting de 25 Minutes Mix van Alex Di Ciò. Als afsluiter van Dance Classics van deze donderdagavond bij Radio Lelystad. Afgelopen dagen toch wel lekker weer gehad, hoor. Te warm voor de tijd van het jaar. Vertel ons wat nieuws. Daar hoort natuurlijk ook wel wat warme klanken bij van Italo. Vooral dan synthesizerwerk van Koto. Met een K, de Koto Dragons.

zijn echt wel typische Italo-klanken die je hoort in deze megamix van Koto. Door Dragon's Legend als rode draad. Veel synthesizerwerk, vaak slecht gezongen of helemaal niet, zoals in deze. Meer gesproken. De meest bekende Italo's waren toch wel Silver Pozzoli, Around My Dream. En natuurlijk, het is niet alleen Italiaans, ook Spaans. People from Ibiza, Sandy Martin en Dolce Vita van Ryan Paris.

Het laatste nummer voordat we gaan genieten van de lange mix van Alex Di Ciel. Everybody Dance hoorde je uit 92, de remix. Dat hoorde je ook wel een beetje aan de beat. Dat was wel een groot hit van de Sister Sledge. En deze mag er ook zijn, deze uitvoering vooral. We hoorden hem al met zijn Summit Mix. Dit is Ron Bunschoten. Dit jaar gemaakt de soft smooth remix van het nummer The Finest. Dit is die SOS.

of niet? Je hoort het allemaal bij Dance Classics Radio Lelystad. Het nummer The Finest van de SOS Band. Een van de grote succesnummers. SOS staat voor The Sound of Success. En het nummer is er zeker mooier op geworden dankzij Ron Bunschoten.

weer een paar weken terug een soft, smooth remix van gemaakt heeft. Mooi. Ja, gezien de tijd, is het tijd voor 25 Minutes of Alex Di Ciao. Een mix, de Just Groove mix. Dat houdt automatisch in dat ik afscheid van je ga nemen. Nu al, Mart. Ja, nu al. Dus ik wens je nog een fijne avond. Volgende week donderdag tussen 7 en 9 ben ik weer met 2 uur disco geweld uit de 70s. En uit die 80s. Je gaat nu luisteren naar de 25 Minutes mix met Alex Di Ciao. Veel bekend werk. En ja, ik zou zeggen, zet hem aan die cassette recorder. Dat hadden we vroeger, ja, om op te nemen. Ik kan het me nog wel herinneren, hoor. Altijd tussen 7 en 9. De Soul Show Ferry Maat met je cassette recordertje de show opnemen. Maar goed, dit is dus Alex Di Ciao. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Door een spoedreparatie aan de A12 van Arnhem naar Utrecht rijdt het langzaam bij afrit Wageningen. 2 rijstroken zijn dicht en dit kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: is Myron Mania.
1: Ja, en vanuit de studio van Radio Lelystad wens ik je weer een hele fijne avond. Je luistert naar Myron Mania en dat betekent dat ik van 9 tot 10 jou mag verwennen met mijn hele speciale playlistje die ik speciaal voor jou heb klaargezet. Dus het minste wat je kan doen is even gewoon het uurtje met mij natuurlijk zitten en ernaar luisteren natuurlijk. Nee, een grapje. Je hebt net natuurlijk kunnen luisteren naar David Gilmour met On an Island. Om een klein beetje het trance, een beetje het space er lekker in te houden. Gewoon lekker rustig met de avond beginnen. Het hoeft niet altijd te beuken. Hoeft niet altijd, maar die optie hebben we altijd nog. Want we hebben Aerosmith, die ik deze keer voor je heb meegenomen. En, ook niet de meest erge beuker, maar zeker gewenst. Het is Jaded en ik ben zo meteen heel even bij je terug.

0: En zo zijn alweer 17 minuten voorbij. Het gaat alweer zo snel. Je hebt net kunnen luisteren naar Feel van Robbie Williams. En daarvoor natuurlijk Jaded van Aerosmith. En je hebt een vraagje voor me. Dat snap ik. Wie heeft deze week nou weer wat gejat van de ander?
1: De Piraatplaat.
0: Ja, en dat is mooi uit, want dat leg ik je in dit segmentje uit. Want bij de Piraatplaat gaan we kijken naar een artiest... Die wel een heel stukje landje pik heeft gespeeld eigenlijk met een ander nummer. En ja, de artiest waar het van gestolen is, ik vond hem leuk... want dat hebben we al een keertje eerder behandeld. En dat heeft te maken met een hele mooie Braziliaanse songwriter... Je snapt wel waar ik het over heb als het deuntje uiteindelijk zo komt. Sowieso hou ik wel heel erg veel van het vakantiegevoel wat zo'n deuntje met je meebrengt eigenlijk. Maar dat is niet per se waar ik je naar wil laten luisteren. Het gaat over dit specifieke stukje.

spreken of gewoon die niet willen opletten of dergelijke. Maar niet uit, ik doe het voor je. Het nummer heet Mascanada van Jorge Benjor. En dat is het origineel eigenlijk waarvan de Black Eyed Peas en Sergio Mendes dit stukje hebben gemaakt, die iets bekender klinkt. En ik moet ook zeggen, het klinkt ook gewoon veel lekkerder. Alleen, nou ja, veel lekkerder. Hij klinkt ook gewoon lekker. Alleen, het is niet meer te onderscheiden van het origineel. En daardoor vind ik wel dat hij een klein beetje een thumbs up moet krijgen. Die Jorge is werkelijk degene die het bedacht heeft. Dus laten we hem niet vergeten. Maar we moeten vooral ook lekker gaan luisteren naar Black Eyed Peas en Sergio Mendes met Mascanada.

0: van Kelly Clarkson. Het blijft toch zo'n ontzettend lekker nummer. Of je nou fan bent van Kelly Clarkson of niet, deze is toch gewoon een banger. Daar kun je toch niet onderuit. Het maakt verder niet uit. Ik bedoel, ik vind hem lekker. Je hebt hem gehoord. Mocht het niet zo zijn, hoor ik het wel van je. Maar ik blijf wel even focussen op hetgeen wat ik ervoor bereid, toch? Ja? Mooi.
1: Uitgaanagenda?
0: Ja, want voor het uitgaanagenda is me iets opgevallen vandaag. En dat is, het is 1 oktober. En dat betekent gewoon één ding. Oktoberfest. Maar ja, we zitten een beetje midden in Nederland. Dus hier gebeurt dat niet zo enorm uitgebreid als over de grens. En ik denk ook wel, hoe meer je naar het grensgebied toe gaat, hoe erger het feest eigenlijk uit de hand loopt. Maar dat wil niet zeggen dat hier in Lelystad niks te doen is. Want wij hebben hier niet het Oktoberfest, maar het Sloktoberfest op zaterdag. Of 2 oktober. 2? Zeg ik dat goed? Of is het de derde? Even kijken, even de dingen erbij pakken. Nee, sorry jongens. Zaterdag 3 oktober, ik lig te slapen. Goed, in ieder geval, daar hoort dus het een en ander aan muziek bij. Alleen, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb me toch echt een schurft hekel aan slagermuziek. Met alle respect voor mensen die het wel leuk vinden, water bij de wijn. We doen wat Duits en dan heb ik A Song for Liam van Kraftklub.

0: we vliegen alweer lekker de tijd heen. Ik heb nog maar een half uurtje met je. Dus ja, of je bent al een half uur aan het luisteren, of je komt toevallig net even aansluiten, omdat het pauze is bij wellicht een wedstrijd of dergelijke die nu weer speelt. Ja, het kan zo zijn, maar maak je geen zorgen. Ik heb hele leuke dingen die er verder aan zitten komen. Vooral eventjes laten kijken naar dit plaatje die eraan komt, want het is een verjaardag geweest.
1: De dagplaat.
0: Ja, want bij de dagplaat gaan we vooral kijken naar een plaatje die op de dag van vandaag is uitgekomen. Of 30 jaar of ouder is geworden. Dus een classic. Of misschien al wat ouder. In dit geval gaat het ook wel over wat ouder. Want het is een plaat van Donna Summer die is uitgekomen op 1 oktober. Dus ik ben er weer lekker bij. En deze plaat van alles heet Dim All The Lights. En ik moest hem eventjes... Ik ken hem nog verder niet, maar... Hij is toch wel erg bijzonder. Op zijn eigen manier. Ik laat hem gewoon luisteren. Maar het is niet helemaal een radio hit. Je zou denken. Maar je gaat er wel van houden. Donna Summer met Dim All The Lights.

0: Ook weer zo'n heerlijk nummer om even lekker helemaal weer weg te drijven. Om even alles van de week vergeten en te denken van, hè, het is toch weer bijna weekend. Je kan het even lekker rustig aandoen. Het mag. Het is een suggestie. Je kan het ook even parkeren, want ik heb nog wat leuks dat eraan komt. Als ik even op de begroting kijk, in ieder geval ziet het er zo uit dat
1: Lelystad Dance Event
0: het niet door kan gaan, of in ieder geval geen festival. Want daar is gewoon simpelweg het budget niet voor. Ik heb een kleine bijdrage die ik kan leveren. En dat is een lekkere beat. En normaliter, ja, we kijken af en toe wel eventjes naar de drum and bass hoek, naar de EDM hoek, naar de wat bekendere, naar de onbekendere, naar de Nederlandse DJ's en dan weer verder. En weet je, soms zijn de basics zijn er ook gewoon heel erg lekker in. En deze hebben we te lang niet meer gehoord. Ik in ieder geval niet. Without further ado, jij herkent hem, man. Ik denk dat die 10, 20 jaar geleden kon je hem eigenlijk niet van de radio afslaan. Nu eigenlijk ook nog steeds niet. Voor goede reden. Titanium van David Guetta en Sia. En Evergreen, For Always.

0: beter laat klinken. En dan doe ik mijn koptelefoon weer op en dat hele charme is weer weg. Maar hij klonk lekker. Ik hoop dat hij ook aan jouw kant heerlijk klonk. En dan zou ik jou even vertellen welk standje ik het leukste vind.
1: Standje Plankgas.
0: Ja, want bij Standje Plankgas betekent dat namelijk dat jij het al een heel uur bijna met mij hebt overleefd. En dat we nog maar 9 tot 10 minuten hebben om van de playlist te genieten. Normaliter gebruik ik hier dus een wat hardere plaats voor. Eentje die wat lekkerder doorbeukt. En degene die ik hiervoor gevonden heb, die... Ja, het Wolf, maar er is wel een van de grotere namen. Vooral dit nummer is ook wel erg bekend. En dat komt voornamelijk door het enorm lange intro dat er verder bij zit. Nou, ik ga je nu alvast zeggen... Ik ga mijn best om helemaal vol te maken. Dat is een setje schrap, hè? Ik heb hier namelijk geen tijd meer voor om Sommerjane te bedanken voor een hele fijne avond. Ik heb er weer van genoten. En ik hoop dat ik jou dus ook lekker van 9 tot 10 door je avond heb meegenomen. Of je dus nou nog aan het werk bent. Of je thuis lekker zit. Of nog onderweg bent. Het maakt verder niet uit. Ik ben blij dat je er was. Je mag er dus nu even van gaan genieten. Rij alsjeblieft voorzichtig. Ik ben klaar met mijn gelul. Kom alsjeblieft volgende week donderdag weer. Dan mag je weer naar mijn gelul luisteren. En dan zou ik me ook weer netjes voorbereiden. Om er weer wat leuks van te maken. Goed. Ik spreek jou. Jij spreekt mij. En geniet van Wolfmother.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes- en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.